Hog me go e o de badmon han di shuet sweet han ish no big di shuet shado. Ei, ik heb naast je het bestem niet zo van datum genomen, niet nog gedoos het stuurt dat zo'n, niet Selena Wapachi. En die is maar goed op dat die schat gebeurt door Charlotte Otterice Rat, gedwaaid hem neer, gaf ik op dat ik nog toege, maar niet moet dan mentorship en dat het schat morgen ooit, die na te go, we wouden die een beetje door zo door, heb het zo'n. Geen maar eens gebeurt door, al goed Sandrine, woe. I'll go aim stomach code that it's a liberal say and gava de bunge ba how in nata good Quebec ham snus nanod. I'll go hit the bottom on Jesus again, like a monat said, Beth Megan.